0: Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek. Wow!

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zo.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een bouwkundige inspectie van een pand op leeftijd. Wat is dat eigenlijk? Waar kijkt een bouwkundige inspecteur naar en wat ziet hij? Hoe weet de inspecteur welk onderhoud noodzakelijk is en wat nog even kan wachten? Tijdens de eerste editie van de Week van het Onderhoud biedt Monumentenwacht Noord-Holland geïnteresseerden de mogelijkheid om dit zelf van dichtbij mee te maken. Maandag 12 oktober worden er in de Wormer en de Rijp speciale meeloopinspecties georganiseerd.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de Kust- en Duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, honkbal, korfbal, natuurlijk. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een motorrijder is vrijdagavond zwaar gewond geraakt op de Hoeverweg bij Egmond aan Den Hoef. Bij het ongeluk waren 4 voertuigen betrokken. Ook was er een kopstaartbotsing. Daarbij raakte iemand bekneld. Een auto kwam bijna in de sloot. De Hoeverweg werd afgesloten voor hulpverlening. En wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. In Noord-Holland is de brandweer weer extra alert op natuurbranden. De brandweer Noord-Holland-Noord ging vrijdag terug naar fase 2. Ook andere korpsen in de provincie schaalden op. Na 4 weken regen neemt het neerslagtekort weer toe. Tot en met woensdag wordt weinig regen verwacht. Inwoners wordt gevraagd voorzichtig te zijn met vuur. Uit Geest heeft sinds donderdag een nieuwe kinderburgemeester, Kai Hollenberg. Hij werd donderdagavond geïnstalleerd in de gemeenteraad van Uit Geest. De vertrekkende

gesprek en de burgemeester gaf hem de ambtsketen. Kai kijkt vooral uit naar de intocht van Sinterklaas. Ook wil hij met inwoners praten. De gemeente Alkmaar heeft voor 2027 een sluitende begroting. De begroting werd vrijdag gedeeld met de gemeenteraad. Alkmaar bespaart op eigen uitgaven en verhoogt enkele lasten. Daardoor ontstaat volgend jaar geen tekort. In de jaren daarna verwacht de gemeente wel tekorten. Extra bezuinigingen zijn dan nodig. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Haans Agenda.
1: In en aan de Kerkbrink in Groet exposeert werk van twee lokale fijnschilders, Joyce Pedroli en Rina Pankras. De tentoonstelling is te zien van 26 september tot en met 6 januari.

Een bijzondere mijlpaal, want donderdagmiddag 1 oktober viert het kleurrijke vrouwengilde Schorrel het 75-jarig jubileum. De feestelijke middag voor de leden start met een inloop vanaf 1:30 voor de blinkert.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Agents die werken, Agent 24.
4: Langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's...

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur... En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover.

Galerie De Vloeiende Beweging in Bergen toont werk van de 24-jarige Madeleine Banks, een Nederlands-Nieuw-Zeelandse kunstenares die opgroeide in de regio Alkmaar. Haar schilderijen zijn te zien tot eind december en ook tijdens de kunsttiendaagse.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een motorrijder is vrijdagavond zwaar gewond geraakt op de Hoeverweg bij Egmond aan den Hoef. Bij het ongeluk waren 4 voertuigen betrokken. Ook was er een kop-staartbotsing. Daarbij raakte iemand bekneld. Een auto kwam bijna in de sloot. De Hoeverweg werd afgesloten voor hulpverlening. En wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Een fietster is vrijdag gewond geraakt bij een botsing op de Van Bladerenweg in Bergen. Het ongeluk gebeurde op de fietsstraat bij de kruising met de Leo Gestelweg. De vrouw botste met een snorscooter. Ambulancepersoneel hielp haar en bracht haar mee. Ook de scooterrijder raakte gewond. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Bij een horecacontrole in Uitgeest zijn donderdag meerdere overtredingen gevonden. 5 horecazaken werden gecontroleerd door verschillende diensten. Er werd gekeken naar arbeidsregels, veiligheid, milieu en criminaliteit. 1 bedrijf overtrad arbeidswetten. Bij een ander was de elektra onveilig. En een derde bedrijf had niet alle vergunningen. In Dijk en Waard zijn zorgen over nieuwe geluidsregels van de provincie Noord-Holland. De provincie wil verkeersgeluid langs provinciale wegen verder beperken. Volgens de gemeente kunnen de regels woningbouw moeilijker maken. Meer woningen zorgen namelijk ook voor meer verkeer. Dijk en Waard vreest daardoor problemen met de woningbouwopgave. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. In de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Solid Love van Poco.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, ja, goedemorgen.
1: Ach, we zijn krokant, jongens.
0: Maar ben je krokant?
1: Ja, ik ben een beetje krokant.
0: Oh, nou.
1: Ja, het is, je hoort het ook een beetje aan mijn stem.
0: Ja, ik hoor het inderdaad aan je stem.
1: Ja. Ik had eigenlijk liever nog even een uurtje willen blijven liggen.
0: Nou, dat kan hoor.
1: Ja?
0: We zien een beetje. Ja hoor, dat kan. Gaan we regelen.
1: Nou, mooi.
0: Ja, nou, dan
1: komen we... Tot zo.
0: Ja, tot zo meteen.
2: Goedemorgen. Wij zijn best wakker.
0: En hij gaat ook gewoon. Ja, maar ik moet zeggen, ik ben eigenlijk best wel wakker. Ja, ik ben eigenlijk best wel wakker. Ja. Ja, dat is voor een zaterdagochtend. Dat is voor mij best uniek eigenlijk, kan ik je vertellen.
1: Oh ja, je was ook heel erg op tijd.
0: Ik was heel erg op tijd.
1: Normaal ben ik altijd als eerste.
0: Normaal ben jij altijd als eerste, ja.
1: En nu ben ik als tweede.
0: Nu was jij als tweede. Ja, dus het voelt dan toch anders, denk ik ook, als je binnenkomt, hè?
1: Ja, je was al in full focus. Dus
0: lekker aan het klussen op die computer hier.
1: Alsof die 7- of 6-daagse werkweek gewoon heel normaal is voor jou.
0: Ja, nou ja, ik heb goed geluisterd naar Ruben Brekelmans.
1: Oh ja?
0: Ja, we moeten gewoon meer werken, zegt hij.
1: Oh ja.
0: Dat zegt hij, hè?
1: Nou, ja,
0: dat is goed voor de bedrijven, is goed voor het land. Ik weet niet voor wie het nog meer, maar niet voor mij.
1: Ja, nou ja.
0: Laat het daar niet over.
1: Ik kan nog niet zo snel schakelen.
0: Nee, je kan nog niet zo snel schakelen. Oh ja, maar zie je wel. Ja, ik ben echt al heel lang wakker, jongen.
1: Ik kom natuurlijk van de linkerkant, hè, en dan naar meneer Brekelmans van de rechterkant te gaan.
0: Jij bent van Prolt, ben jij. Dus pro en volt, hè, die gaan nu samen. Heb je dat gezien? Die gaan samen...
1: Ja.
0: Hebben ze het helemaal over. Nou, dat en veel meer in een nieuwe editie van Best Wakker bij Radio 80. Een bijzonder goeiemorgen. En leuk dat je wakker wordt met ons.
2: Je dag begint.

0: Gaan we doen hoor. We bellen je Carly Rae Jepsen.
1: Ja, want je vertelde net, wat de luisteraars niet horen, dat een leuk interview met Meerdink, dat hij ook werd gebeld.
0: Ja. Ja, ja, Max Meerdinkie.
1: Ja, ik zit lekker te eten.
0: Avond. Ja, hij was met zijn vrouwtje en zei hij nou zijn zaakwaarnemer of zo was hij aan het eten.
1: Oh ja.
0: En ja, dus gewoon een beetje chill. Ja, 3 weken niks te doen, dacht hij, tot dat moment. Nou, dat was dus niet zo. Die werd dus later gebeld van kom maar even, want Malen was uitgevallen.
1: Oh ja.
0: Die was geblesseerd. En toen moest hij dus, toen viel Brobby ook uit. Dus toen moest hij gewoon in minuut 24.
1: Oh.
0: Nou, en wel heel leuk. Ik moet wel zeggen, ik was een beetje AZ-supporter, was ik toch een beetje trots.
1: Nee, ja, precies. Je bent gewoon helemaal niet biased of gekleurd. Jij kan meer denk ik echt objectief.
0: Ja, nou, dat denk ik dan stiekem misschien toch wel. Maar in het begin dacht ik nog van, nou, weet je, zeker de eerste helft. Dat is dan misschien de criticaster in mij van, nou. Ja, hij moet wel even wat trefzekerder worden nog, weet je wel. Maar in de tweede helft dacht ik echt, jezus, die man heeft echt hard gewerkt.
1: Die gunde een goal. Goed,
0: ja, ja, zeker. En gewoon voor zijn harde werk ook. Want ja, weet je, je hoeft niet altijd te scoren als spits. Nee. Je kunt ook een andere rol invullen. Maar,
1: ja, en die van Bommel, die ballen, ja.
0: Jongen, wat een goede voorzet was dat, zeg.
1: Ja, wat een schoonheid. Ja, en over schoonheid gesproken.
0: Nou?
1: Tijd voor het ontbijtrecept.
0: Ja, heb jij iets schoons meegenomen?
1: Nou, het is eigenlijk voor de lunch.
0: Oh, het is voor de lunch.
1: Ja.
0: Nou, dan doen we het straks om 12 uur. Tot zo.

0: Nou, hou ons niet langer in spanning. Wat voor schoonheid jij meegenomen?
1: Ja, we gaan in plaats van een gewone tosti, gaan we flatbread tosti's maken.
0: Ik flabbergasted tosti.
1: Upgrade je standaard tosti en kies voor dit flatbread met een Italiaanse twist. De laagjes gesmolten mozzarella, groene pesto en tomaat vormen de ideale smaakcombi voor een lunch die in een kwartiertje op je tafeltje staat.
0: Zo.
1: En het is een recept voor 6 personen.
0: Wauw.
1: En ik vind het wel grappig, want er staat er
0: meestal... Je kan ook met z'n drieën opeten.
1: Ja, kan ook. Ja, precies. Wat heb je daarvoor nodig? 456 gram, het staat er echt. Mozzarella, ja, misschien zijn dat 2 pakjes of zo. 210 gram flatbread, dus gewoon 6 stuks, hè. Nou, 6 eetlepels groene pesto in een potje en dan 2 trostomaten. Nou, je weet het wel. Hè? Smeren en
0: nog snijden.
1: Ja, dus die mozzarella moet je wel even laten uitlekken, anders wordt het een nattig. Ja. Snijd in plakken en dep goed droog. En smeer die flatbreads met pesto. Nee, de mozzarella erop en vouw dubbel. En in de tostiijzer.
0: Hoppakee.
1: Goddelijk. En het is echt heel lekker. Je gaat van een gewone tosti, want je hebt ook wel eens tosti met pesto. En, nee, doe maar eens een flatbreadje. Echt heel lekker.
0: Maar ben jij nou ook iemand die dat dan van tevoren even uitprobeert op vrijdag?
1: Ik heb deze uitgeprobeerd.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Okay. Ja, niet op vrijdag, de afgelopen vrijdag, maar afgelopen weekend heb ik ze gegeten.
0: Oh, oké. Okay.
1: Super lekker.
0: Ja, oké.
1: Okay. Miami.
0: Ja, mooi man.
1: Dus,
0: flabbergasted op tosti of zo, toch was het?
1: Ja, zoiets, ja. Nee, letterlijk.

0: go, please don't go.
1: Ja.
0: Er is ook een andere versie van Lotte.
1: Oh ja. Ja, ik denk...
0: Volgens mij wel, ja. Volgens mij. Ja,
1: ik kan er niet opkomen natuurlijk. Of een W was dat in die tijd.
0: Ken je die nog? Ken je dat nog?
1: Nee.
0: Ja, dat klinkt ontzettend zo.
1: Oh ja.
0: Dat is een beetje hetzelfde volgens mij.
1: Ja, maar...
0: Ja, nou, dat is wat anders.
1: Ja. Nee, maar...
0: Wat
1: zou jij... Heden ten dagen, wat zou je absoluut niet willen missen? Dus wat je niet mag let go'en?
0: Poeh. Dat is best een zware...
1: Nou, laten we het focussen dan op het werk.
0: Werk?
1: Wat zou je nu al niet... Wat 10 jaar geleden niet was en nu wel? Wat je niet zou willen missen?
0: Ja, maar AI'tjes denk ik inmiddels wel een beetje.
1: Zij hij besmuikt.
0: Ik moet wel... Het is een beetje you love it or you hate it. Dat geef ik er wel inmiddels toe. Want het is aan de ene kant... is het een productiviteitsboost af en toe van heb ik jou daar... Anderzijds is het af en toe ook wel een irritatie van heb ik jou daar.
1: Oh.
0: Dat heb ik dan ook wel weer.
1: Ja.
0: Of het al lang duurt, of dat ik denk, jeetje man, schiet nou eens op. Ja, dat is hetzelfde, schiet nou eens op. Of
1: ja.
0: En waarom, weet je, dan vraag je wat en dan krijg je net niet wat je verwacht. En denk ik, mijn instructie was toch duidelijk. En dan,
1: ja, het is net een relatie, hè?
0: Het is net een klein kind soms, ja. Nou, dat is het vooral, ja, echt. Ja, ik vind het af en toe... ik vind het echt af en toe...
1: Nou mensen, als u nog niet op AI zit... zie dit als een grote impuls om dat wel te doen.
0: Ik heb ooit eens ergens gelezen... iemand die zei, je moet het een beetje als een junior zien. En dat vind ik nog steeds wel, zeg maar. En die modellen worden wekelijks beter. Althans, er is nu weer een trits nieuwe modellen uit... En ik heb er natuurlijk even mee gespeeld, want dat zit gratis in al die abonnementen er dan bij. Dus nou ja, weet je, je wordt bijna gedwongen om het te gebruiken. Maar het wordt dan ook wel beter. Het is wel echt beter. Maar toch ook weer af en toe dat ik denk, ja, hallo, maar hoe kom je daar nou bij, weet je wel? Dat heb ik dan wel een beetje. Dus je moet het wel een beetje in de gaten blijven houden. Dat vind ik ook wel weer een zorgelijk iets soms. Want ik was laatst bij een presentatietje. En dan zit iedereen dan met, we hebben een nieuwe applicatie gebouwd. En gewoon even een middagje elkaar geklust. En het werkt fantastisch. Ik denk, ja, totdat het misgaat zo meteen natuurlijk.
1: Ja.
0: Je ziet ook al die hacks tegenwoordig ook. Ik denk, dat krijg je natuurlijk alleen maar meer wat dat betreft. Nou goed, tot zover mijn persoonlijke overpeinzing.
1: Wat
0: wil je zeggen?
1: Er zit ook een stukje eigen belang bij. Want jij wil graag gebeld worden als het weer een stuk gaat.
0: Nou, liever niet eigenlijk. Want als iemand het belt dat het stuk is, dan, goed. Nee, het is geen eigen belang, deze opmerking. Nee, het is meer dat ik denk van, joh, bezint eer gebegint. Weet je wel, dat je vrijdagmiddag iets in elkaar...

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. DOS Event Support uit Alkmaar heeft vrijdag een landelijke SDG Award gewonnen. De prijs werd uitgereikt bij het Tropeninstituut in Amsterdam. Het bedrijf werd voorgedragen door Global Goals Alkmaar. De jury prees de maatschappelijke inzet van DOS. Jaarlijks krijgen 3 Nederlandse bedrijven deze prijs. In Noord-Holland is de brandweer weer extra alert op natuurbranden. De brandweer Noord-Holland-Noord ging vrijdag terug naar fase 2. Ook andere korpsen in de provincie schaalden op. Na 4 weken regen neemt het neerslagtekort weer toe. Tot en met woensdag wordt weinig regen verwacht. Inwoners wordt gevraagd voorzichtig te zijn met vuur. Op station Alkmaar Noord is donderdagavond een treinreiziger beroofd van zijn horloge. De man raakte in de trein aan de praat met een onbekende jonge man. Na het uitstappen werd hij tijdens een handdruk beroofd. De politie hield de 19-jarige verdachte uit Almere 3 kwartier later aan na een achtervolging. Het horloge is terug. Café Het Spoortje tegenover het station van Alkmaar is vrijdagochtend getroffen door brand. Rond 4:50 kwam de melding binnen. De brandweer rukte met groot materieel uit. De stationsweg werd volledig afgesloten. De brandweer gebruikte een stormram om deuren bovenin het pand te openen. Waarschijnlijk ontstond de brand door een smeulende prullenbak. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

starten bijvoorbeeld maar niet getreurd hoor. De zon komt vanmiddag echt tevoorschijn. En met zo'n 18 tot 19 graden is het best wel prettig. Morgen wordt het een graadje warmer en zonniger. De rest van de week lopen de temperaturen op naar zo'n 23 graden. En dus ik denk dat er gewoon een echte goede nazomer aankomt.

0: live versie dit.
1: Ja.
0: Zeg ik.
1: Ja. Ja, ik heb het singeltje nog, denk ik ook.
0: Vitesse was het, ja.
1: Ja. Ja.
0: Vitesse. Denk aan de voetbalclub.
1: Ja, ja precies.
0: Jonger.
1: Gedegradeerd.
0: Ja.
1: Het is niet anders. Nee. Wel een mooie club hoor, denk ik.
0: Denk ik ook, ja. Zeker, ja.
1: Waarom? Door Marcel van Roosmalen.
0: Ja. Marcel van Roosmalen. Ja, oh ja. Ja. Ja,
1: oh ja.
0: Ik dacht Marcel Boekenhoorn, maar ik een andere club.
1: Nee, dat is...
0: Van Roosmalen.
1: Dat is NEC, hè? Of NEC, sorry.
0: NEC, ja. Ja,
1: NEC zit in je nek.
0: Ja, precies. Ja, precies
1: en NEC
0: ja.
1: zit in je hart. Dat was het.
0: Dat was het, ja.
1: Ja, heb ik dat ook geleerd, ja.
0: Goed onthouden.
1: Ja, nou ja, ik kreeg een keer bijna een tets op een neus.
0: Oh, je hebt er nee, schade en schande geleerd, zullen
1: we
0: zeggen.
1: Nee, geen fysiek geweld. Maar wel verbaal werd dat even helder gemaakt.
0: Oké. Okay,
1: ja, nee, mee
0: ja,
1: genaag.
0: Ja, ja, dat snap ik ook wel. Ja, dat is belangrijk.
1: Ja, ja, ja, dus,
0: zit diep, hè, dat soort dingen.
1: Ja, behoorlijk, ja.
0: Alright. Het is, hoe laat is het eigenlijk? Hoe laat leven? 8:55 alweer in de ochtendshow op zaterdag 26 september 2020. 26 is het alweer.
1: We zijn echt heel lekker wakker. Hè?
0: Inderdaad, ja. Nou, ik zit er best aardig in.
1: Ja, ja best aardig. Ja. Ja. En ik was van de ik ben altijd op zoek naar nieuw muziekjes. En toen kwam ik opeens het volgende nummertje tegen in
0: dit is een queue, zeg maar.
1: In mijn queue van Spotify.
0: Ja, precies.
1: En ik vind het zo'n lekker nummertje. Ja, en ik word er blij van, want het wordt mooi weer. Hè? 18, 90 graden. Korte broeken weer.
0: Ja.
1: Korte rokjes weer.
0: Ja.
1: Let's go.
0: Tiny Habits. Dat zijn de kleine dingen die je doet.

0: Ja, Love Ruins Everything.
1: Oh ja?
0: Ja, ik moest
1: van
0: wel, ik moest wel de geschreven tekst erbij pakken. Ja. Oh. Maar dat is niet helemaal waar natuurlijk, hè? Want liefde kan ook heel veel goed maken.
1: Ja, dat is ook zo, ja.
0: Hè Bart, daar weet je ook alles van.
1: Daar weet ik alles van, ja. Ja. Ja. Daar heb ik een goede ervaring mee.
0: Ja, maar even lokaal nieuws.
1: Oh, heb je lokaal nieuws?
0: Ja, er is vandaag wat te doen, jongens.
1: Oh, oké, wacht even. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed.
0: Zaterdag vandaag dus. Tuindorp Bergen viert haar 100-jarig feest voor jong en oud.
1: Zo.
0: Dus als je zin hebt in een beentje, moet je naar Buurtfeest Tuindorp. Van 1 tot 12 uur staat het veldje Tuindorpweg, Kolnotweg in het teken van muziek, kunst en een vrije markt. Bingo. Hey, zo. Gezellig.
1: Bingo.
0: En een gezamenlijke barbecue. Nou, dat laat mede-organisator Jan Breeman weten aan ons. En allerlei activiteiten de hele dag. Dus nou, als je denkt, nou, ik verveel me en ik wil toch even buiten zijn, ga dan even lekker naar Bergen toe.
1: Ja, dat klinkt als een goed idee.
0: Ja,
1: ja, dat klinkt als een heel goed idee zelfs.
0: Ga dan dus niet je auto wassen.
1: Niet.
0: Nee.
1: Ja, op zich vind ik dat wel lekker. Vind je dat niet lekker? Nee,
0: ja.
1: Vind je dat niet
0: zo? Ja, we moeten zuinig aan doen met water, hè?
1: Ja, ik heb vorige week mijn auto gewassen. Dat was ook een happening, jongen, echt.
0: Een happening?
1: Ja, dat was een happening.
0: Vertel.
1: Ik heb een automaat. Ik rij elektrisch.
0: Ja?
1: En je moet dat ding in neutraal zetten.
0: Oh, ja.
1: Als je die band opgaat. Dus in Alkmaar heb je zo'n band. Ja. En dan rij je hem erop met het eerste wiel. En dan staat er heel groot, zet hem uit neutraal. Oké, zoiets. Dan je ruitenwissers uit. Want dan staat hij niet de hele wiep. Doet hij van mij ook. Dat had ik inmiddels wel door. Want de 10e keer wist ik, oké, die moet uit. Neutraal als ik in neutraal. Maar mijn auto, als je die... Ik heb een knopje auto hold. En als je auto hold zet, dan als je bij de stoplicht stilstaat, dan
0: lekker.
1: Maar als je hem in neutraal zet, is de eigenschap, dat is handig als je dan thuis bent, dat hij dan automatisch op de handrem plopt.
0: Ja.
1: Neutraal, ding in de plop. Hij trekt die auto naar voren. Boom, boom, boom. Want het ding staat op de handrem. Kut. Dus ik trap de rem in. Haal die autohol eruit. Zet hem in neutraal. Ik denk, nou, ik ben klaar. Boom, boom. Zet die vent, je moet wel je rem loslaten. Jongen.
0: En ik denk dat ze
1: als het dan fout gaat, jongen, dan gaat het ook alles fout.
0: En ik denk dat ze dat bij al die elektrische auto's, al die rijders, ik had dat laatst ook zoiets.
1: Ja.
0: Het gaat altijd mis.
1: Ja, altijd.
0: Er staat te veel elektronica aan. We weten niet meer hoe we moeten auto rijden.
1: En dan zeg je tegen die man, ja, het gebeurt me, ik kom hier zo vaak, het gebeurt me nooit. Maar ondertussen zag ik die man kijken, die dacht, nou weet je... Dag man.
0: Dit is Rolls Royce. Nee, Rolls Royce. Niet Rolls Royce.
1: Ja,
0: dat is de auto waar ik van droom, zeg maar.
1: Precies, je mag hem willen, jongen.
0: En de car wash. Het is echt een zaterdagmiddag gebeurtenis. Toch? Dat is altijd wel zo. In ieder geval bij mij.
1: Ja.
0: Dan gaan we inderdaad
1: even door de wasstraat.
0: Ja,
1: of wat uitzuigen ook.
0: Oh, heerlijk, hè?
1: Ja, dan gaan we hem even schoonmaken van binnen. Dat vind ik zo decadent luxe, jongen, echt.
0: Ja.
1: Dat je dan die laatste krummeltjes met je stofzuiger er zo uit kan...
0: Nee, zij doen het dan voor je.
1: Oh, ze doen het voor je?
0: Oh, ik neem dan zo'n...
1: Wat kost dat wel niet, man?
0: Valt best mee. Nee, golf, weet ik, ja, weet ik.
1: 9,5?
0: Nee, 12,5 of zo.
1: Oh, dat valt reuze mee.
0: En dan poetsen ze hem even van binnen, raampjes lappen en zo.
1: Het is echt decadent.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Nou, hè? Boy. Dean Lewis.
2: Fluisterend lekker in je oortjes. Ik hou nog steeds van jou.
1: Topper.
2: Echt. Dan ben je ook een lieverd.
1: Zo is het. Nou, hè?
2: Zeg dat maar eens gewoon tegen elkaar. Ik hou van je.
1: Ja, dat zeg ik wel eens, ja.
2: Maar niet van je slechte adem na een nachtje slapen.
1: Dat zeg ik er niet bij. Nee? Dat is niet handig.
2: Dat zou bij mij ook wel zo zijn.
1: Dat werkt dan niet.
2: Ja.
1: Dat is dan... Hoe noem je dat? Nou ja, goed, dan maar.
2: Beste mensen, hij zoekt zijn knoppen.
1: Ja, ik zoek zijn knoppen. Ja, het is
2: nee, dat maakt niet
1: af en toe echt ingewikkeld.
2: Nee, ja, helemaal
1: zeker
2: niet.
1: Zeker zaterdagochtend.
2: Jij bent mijn grote held, Bart. Nou, dat weet je toch. Jij bent mijn grote held.
1: Zijn maar knoppies. Ja? Zo moeilijk kan het niet zijn.
2: Ja,
1: maar, het is 8:48
2: ja.
1: Op de klok.
2: Dus
1: en dat betekent...
2: Cabaret
1: voor 9.
2: Ja, en ik dacht nou, ik ga er nu eens een keer lekker tijd voor vrijmaken. Dus ik heb gisteren een uurtje... gisteren een uurtje lekker op YouTube alleen maar filmpjes lopen kijken.
1: Ja.
2: En ik dacht, nou, we gaan gewoon iets Belgisch doen.
1: Iets Want Belgisch?
2: In België hebben ze ook humor.
1: Oh.
2: Ja, dus...
1: goed dat je erbij vertelt.
2: Ik ben vergeten welke beste man het is.
1: Oh.
2: Is dan wel maar daar kom ik zo meteen wel even op terug.
1: Waar gaat het over? Weet ik ook niet.
2: Heeft u wel eens klanten? Ja, start maar in.
1: Interessant.
2: Ja?
3: Mensenlief, de ideale klant. Jongens, toch? Dat is marketing. Je kunt dat studeren. Hè? Of 3 jaar, 5 jaar. Ik heb dat uitgelegd. Uw ideale klant op 3 minuten. Kijk, tegen een Assakruis. Wat voor mensen heb je? Kijk, en dat geldt voor alle sectoren. Hè? Kijk, wat is uw ideale klant? Kijk, je hebt mensen met veel geld. En je hebt mensen met weinig geld. Ja? Je hebt domme mensen. En je hebt slimme mensen, ja? Geef 4 zones, dan stel ik jullie nu de vraag. Waar zit uw ideale klant? Zo moeilijk is marketing, zie je dat? Hè? Ja. Daar hebben die mannen 5 jaar nodig om dat te verstaan. Dat is ongelooflijk. We gaan toch een keer overlopen. Hè. Iedereen weet, Dominic met veel geld. Alle sectoren, maar we gaan toch een keer voor de volledigheid. Een slimme met veel geld hier en niet mee beginnen. Dat zijn kortinghufters. Uw marges, die pakken alles af van uw marges. Dat is veel te slim. Hoe zijn ze aan hun geld geraakt? Dat is door andere mensen af te zetten. En de kortinghufters. Dus je kunt er niks mee beginnen. Dan heb je slimme mensen zonder geld. Dat is aangenaam. Dat zijn echt aangename mensen, intelligente mensen. Je hebt daar interessante gesprekken mee. Interessante mensen, maar geen geld. Hier zitten bijvoorbeeld leraars, leerkrachten, leraren. Interessante mensen, maar je kunt er niks aan verdienen. En dan domme mensen zonder geld. Domme mensen zonder geld, zo zijn er een pak. Hohoho, jongens, toch. Stoemeningen zonder geld. Maar daar gaat de verkoop vlot. De verkoop gaat heel vlot. Wat moet ik hebben? Wat moet dat hebben? Ik koop dat. Dat is verkopen aan zo'n man. Maar het probleem is, ze hebben geen geld. En de kosten en klachten komen achteraf. Dus je rendement, de kosten en klachten... Ik ga het zo schrijven, gewoon achteraf. Dus je verdient daar niks aan. Je moet er veel tijd in steken en naar je geld kunnen fluiten. Dus het eerste wat dat overblijft, dat zijn de mensen. Domme mensen met veel geld. Dat is hun ideale klant. En ik weet... Er gaan hier ondernemers zitten en die zitten nu al te denken van... ik ga dat toch een keer proberen. Als ik nog een keer geld nodig heb bij de bank... ga ik een keer naar de bankier gaan... en mijn investeringsdossier daarmee wat aanvullen. Wel, doe dat niet. Ik weet wat dat gaat gebeuren. Dus een bankier gaat dat lezen. Zo van, mooi project, mooie plannen. We hebben mensen nodig zoals jij. Positief mensbeeld. Bouwen aan de toekomst. Mooi product, maar je dat laatste... Doelgroep, Dommerik met veel geld. En jij zo, ja, dat is de doelgroep, ja, dat is de doelgroep. En die bankier zo, meneer, dat is toch niet serieus? En jij zo, waarom niet? En die bankier zo van, maar dat zijn onze klanten.
1: Dat is wel een leuk verhaal dit. Je moest even wennen aan zijn stem, moet ik eerlijk kennen.
2: Ja, je moet op YouTube kijken. Ja. En heb ik het nog steeds niet opgezocht.
1: Heel goed, ja. Dat gaan we dan zo meteen even doen.
2: Ja, gaan we zo meteen doen. Dat is echt leuk.
1: Het is wel even leuk, ja.
2: De hele tijd met een soort, als een soort management consultant... en continu grappen vertellen. Heel log.
1: Ja.
2: Het is al oud, hoor, trouwens.
1: Dus je nu mensen die marketing gestudeerd hebben... bekijk ik toch op een hele andere manier.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
3: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
4: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school op klommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Ja, de les in de liefde, daar weten we alles van.
1: Oh.
0: Maar deze ochtend niet, want we zijn nu gewoon lekker radio aan het maken.
1: Sorry.
0: Ja, je kan natuurlijk wel beginnen over begrippen als emotionele bankrekening. Maar dat vind ik altijd weer zo monetair.
1: Ja, via monetair, ja. Ja, laten we dat niet doen.
2: Goedemorgen.
1: Zit ook weer rente op en zo.
2: Wij zijn best wakker.
1: Gaat hij weer omhoog?
0: Heuvel.
1: Weer dat weer, ja, precies. Ja.
3: Nou, we zitten er goed in. Volgens mij, het is 8:08. Het is zaterdag 26 september 2026.
0: Ja, we hebben er zin in.
3: Nou, we hebben er zeker zin in.
0: Ja, we hebben geen straatspel.
3: Niet?
0: Nee, daar had ik geen zin in.
3: Oh, ik dacht dan, waarom niet?
4: Ik heb het teleurgesteld.
3: Ja, denk ik, ik heb wel zin in. Denk,
0: nou, het, wordt mooi, het wordt mooi weer. Denk, kunnen we eigenlijk die fles rosé er even uitrammen?
3: Nee,
0: dan zijn we klaar.
3: Nee, we doen het niet.
0: Nee, sorry. Spijt me, luisteraars.
3: Oké. Nou, waarom niet? Ik vind het toch, dat had je even van tevoren moeten af...
0: Ja.
3: Oh ja, mensen hier serieus.
0: Emotionele bankrekening. Dit is een opname van de emotionele bankrekening.
3: Nou, prima, doen we dat.
0: Dus, we komen. Ik verzin wel wat.
3: Ja, we verzin wel wat, ja.
0: Ik duik nu even in mijn computer.
3: Ik duik even in de computer. Vraag het even aan chat. Die weet vast al wat, joh. Komt allemaal goed. Dus dat hebben we dan ook. Want ja, anders komt mijn draaiboek ook niet meer. Dit is allemaal een beetje niet voelbaar.
0: Ja, is leuk, hè.
3: Kort voor 10 zometeen hebben we ook nog rond, na 9:30, zeg maar, het Corny kwartiertje. Heb je dat wel voorbereid? Of skip je dat deze keer ook?
0: Nee, dat weer niet. Want ik door het mooie weer dacht ik, het moet gewoon een Braziliaans kwartiertje worden.
3: Het moet een Braziliaans kwartiertje worden zelfs. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja, maar Egmond is toch de Copacabana van Noord-Holland.
3: Je hebt het wel echt in je hoofd.
0: Met al die mooie, ultiem mooie Duitsers die hier over het strand hobbelen.
3: Ultiem mooie Duitsers, zegt hij ook.
0: Nou ja, dat is leuk. En dan heb je het nog niet even over mij.
3: Oh, nee, precies.
0: Ja. Nou, ik ben ook niet te versmaden.
3: Nou, dat en veel meer in deel 2 van Best Wakker. Een bijzonder goedemorgen. En we gaan beginnen.
2: Je dag begint.

0: Firepower.
1: Dames en heren, Coldplay was dat.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ja, en het is tijd voor toch gevonden in de stukken, zeg maar. Want het is tijd voor het...
2: Dit is het Best Wakker Stratenspel. We zijn op zoek naar een straatnaam in de gemeente Bergen. Je krijgt 3 aanwijzingen. Dit is de eerste. Een cryptische.
3: Nou, de wind en het grauw weer gaan over mijn hart. En ergens over een dak waar ik heb bemind. De winter wordt koud en de struiken zijn al zwart. Over een plek waar mijn graf zal zijn, gaat de wind. Ik zou vuur maken als zij hier weer bij mij kwam. Als eens in dat oude, oud verhaal van haar en van mij. Maar nu sta ik stil en denkende bij het raam. De winter wordt koud en de jaren gingen voorbij.
1: Wauw. Ik zou zeggen, herhaal nog eens maar.
3: Nee. We moeten het hiermee doen.
2: Welke straatnaam zoeken we? Weet je de oplossing? Bel dan snel. 506-7580. Of mail naar studio@rtv80.nl.
1: Ik vind hem zo mooi. Hè? Ja. Ik wou bijna zeggen, we doen er gewoon 2 flesjes, maken we er gewoon van. Als je dit weet, vind ik het zo knap. Ja, toch?
3: Ja, ja, zeker.
1: Gaan we doen.
4: Als je Phil Collins hoort, dan weet je dat je lijkt.
1: Ja, als je Phil Collins hoort en Dance into the Light, dan weet je...

0: Ja? Nou, dat ja? Nee, ga, zeg maar.
1: Nee, jij eerst.
0: Nee, ik wil het horen ook. Kom maar, kom maar.
1: Na dit gedicht had ik wel wat positivisme nodig. En, en dan dat we weer naar het licht dansen.
0: Ja. Er was iemand die belde net, die vroeg of het de Gerard Reverstraat was. Ik wist niet dat die eens bestond, joh. De Gerard Reverstraat.
1: Oh ja, is hij bij ons in
0: Weet ik niet.
1: In Wijk,
0: nee. Die belde in ieder geval, was het die, maar dat zal niet.
1: Nee, helaas niet. Dus. Nou ja, we wachten even rustig
0: af. Ja, 506 7580, zet er 072 voor en via rtv80.nl/uitzendinggemist kun je de aanwijzing nog even terugluisteren, zeg maar. Ja. Het zijn mijn vrienden van The Strike. Vriend van de show, ja. Ik heb het een beetje ontdekt en ik vind het zo ontzettend leuk. En elke keer kom ik een nieuw nummer tegen en denk ik, god, dit is ook leuk. Zet ik ook in mijn lijstje. Gaan we gewoon draaien, de kids. Of

0: mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. DOS Event Support uit Alkmaar heeft vrijdag een landelijke SDG Award gewonnen. De prijs werd uitgereikt bij het Tropeninstituut in Amsterdam. Het bedrijf werd voorgedragen door Global Goals Alkmaar. De jury prees de maatschappelijke inzet van DOS. Jaarlijks krijgen 3 Nederlandse bedrijven deze prijs. In Noord-Holland is de brandweer weer extra alert op natuurbranden. De brandweer Noord-Holland-Noord ging vrijdag terug naar fase 2. Ook andere korpsen in de provincie schaalden op. Na 4 weken regen neemt het neerslagtekort weer toe. Tot en met woensdag wordt weinig regen verwacht. Inwoners wordt gevraagd voorzichtig te zijn met vuur. Uit Geest heeft sinds donderdag een nieuwe kinderburgemeester, Kai Hollenberg. Hij werd donderdagavond geïnstalleerd in de gemeenteraad van Uitgeest. De vertrekkende kinderburgemeester gaf hem de ambtsketen. Kai kijkt vooral uit naar de intocht van Sinterklaas. Ook wil hij met inwoners praten. De gemeente Alkmaar heeft voor 2027 een sluitende begroting. De begroting werd vrijdag gedeeld met de gemeenteraad. Alkmaar bespaart op eigen uitgaven en verhoogt enkele lasten. Daardoor ontstaat volgend jaar geen tekort. In de jaren daarna verwacht de gemeente wel tekorten. Extra bezuinigingen zijn dan nodig. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
3: We starten bijvoorbeeld maar niet getreurd. De zon komt in de loop van de ochtend echt tevoorschijn. Met zo'n 18 graden is het best wel prettig. Morgen wordt het een graadje warmer en ook zonniger. De rest van de week lopen de temperaturen op naar zo'n 23 graden. Vanaf donderdag, ja, toch weer, dan weer lagere temperaturen en een beetje regen.

0: we zijn niet gebeld door Elvis.
1: Nee.
0: Voor het stratenspel.
1: Wel door iemand anders trouwens. Joost, die belde net.
0: Ja.
1: En Joost mocht het weten, zou ik zeggen.
0: Joost mocht het weten. Ja,
1: die maar die wist het ook.
0: Ja, die wist het. Ja, die zei, ja, maar dit is een gedicht van Adriaan Roland Holst.
1: Precies.
0: En dat is de Adriaan Roland Holst school in Bergen.
1: Ja.
0: En ja, en dat was voor mij betreft al goed.
1: Vind ik ook knap, hoor.
0: Dus dan zei hij, ja, die ligt aan de Laudelsweg. Of aan de omgang.
1: Ja, ja, het is maar net hoe je ermee omgaat.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Hoe je ermee omgaat. Dus, ja. Maar die, ja, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, goed, hoor.
0: Ja. Dus
1: ik ben wel onder de indruk.
0: Joost, die kan er wat van. Ja, dan zie je in ieder geval zijn gedichten paraat. En zodanig paraat dat hij... ik ging er een beetje hakkelend doorheen. Dat hij dat toch nog herkende.
1: Dat is wel knap, hoor, dat je dat zo strak
0: ik probeer er ook wat gevoel in te leggen.
1: Ja, dat doe je dan toch goed.
0: Ja, dank je.
1: Ja, dat vind ik dan toch wel heel mooi.

0: Michiel en Bart, ja, zo is het. Ja. Nou, en jij hebt in het kader van dat het nog zomer is, hè?
1: Ja, en 30 graden gaat worden. Nou, ja, graden, niet bij ons, maar wel in het zuiden van het land. Ja. Dacht ik, nou, dit is Egmond is de Copacabana. Ik wil eigenlijk alleen maar Braziliaanse liedjes.
0: Nou. En wat heb je voor ons meegenomen, Michiel? Ja, even platenkoffertje.
1: Ja, Marcus Wai. Ja, die heb ik een paar keer ook live gezien.
0: Oh.
1: Ja, het is een krasse knar aan het worden.
0: Ja.
1: Maar ik vind het altijd zo lekker. Ik krijg altijd zo lekker. Och, ga lekker met je stoeltje buiten in het zonnetje zitten. En denk dan, lekker bakje koffie.
0: Oh ja.
1: En Bart en Michiel leiden mij door deze ochtend.
0: Ja, precies. Met liefde. Zeg maar. Ja. Not them nada now.

0: En dan sta ik met mijn coronaatje en dan, en dan zegt hij, Bernien Stemberg.
1: Ja. Wat een hele mooie vrouw, 30 jaar geleden. Goed.
0: Je kent die, die zeepbellen, hè? Die dan een pat uit elkaar stappen.
1: Ja, precies. Ja. Ja, ja, precies.
0: Nou, goed.
1: Het is 9:45, we zitten midden in.

0: midden in het korte kwartiertje nog. Ik denk, ik ga die jingle toch nog een keer gebruiken. Nu kan het nog. Over 2 weken dan wordt het... het is herfst en het regent en het waait. En het,
1: precies.
0: Gaan we richting de kerst alweer. Heb ik trouwens ook wel weer zin in, trouwens.
1: Houd toch op, man.
0: Ja, nee, man. Lekker weer Chris Ria horen.
1: Ach.
0: Heb jij dat ook niet, dat je nu in de supermarkt komt... en dat je dan die eerste... Heb je, ik heb de eerste pepernoten al op. Jij ook? Niet? Nee. Ik zeg geen hele verkeerde dingen, hè. Oh, ik heb wel de eerste 2 zakjes al achter me kiezen, hoor. Ja, ga jij zeggen, dat kan je wel zien ook. Of niet?
1: Ik distancieer me hiervan.
0: Ja, distancieer hiervan.
1: Ja, ik wil het niet over de kerst hebben.
0: Nee? Oké. Okay. Nee, met het ging over Sinterklaas in het geval. Maar maakt niet uit. We zijn toegekomen aan het einde van het Corny Kwartiertje.
1: Mm-hmm.
0: En dat gaan we doen met Astrid Gilberto.
1: Deze, de meeste mensen kennen deze wel natuurlijk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Okay. Nou. Girl van Ipana. Nou ja, goed. Astrid Gilberto.
1: Nou, laat maar gaan dan.
0: Komt lekker mijn mond uit, dames en heren. Sorry. Ik had het beter voorbereid. Het is 10:15. Dit is Best Wakker. De laatste in het Corny Kwartiertje dus van...

0: Malif. Zie je nou, ik ben niet echt die dance DJ.
1: Niet?
0: Nee, dat blijkt wel. Ik struikel over een achternaam.
1: Ja.
0: Hou maar op.
1: Ja, dat wordt dan niet beter ook.
0: Nee. Maar goed.
1: Volgende week mag je het weer proberen, zeg maar. Want het is de hoogste tijd, zeg maar. Ja, het is al in zover. Even te kijken, hoor.
2: De klok wijst even voor 10.
1: Nou, zo is het.
2: Bart en Michiel houden het voor gezien.
1: Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En die tijd van gaan is nu gekomen.
2: Nieuwe dag ligt aan je voeten. Hoe prachtig.
1: Past het er precies tussen. Past het er precies tussen.
2: En natuurlijk hoor je hier straks typisch 80.
1: Hij is een wedendienende met André van Straten.
2: Over 2 weken.
1: Dat is de vraag.
2: Zijn wij
1: Ja, kijk even in je agenda.
3: Ja, kijk even in mijn agenda.
1: Ja, oké.
2: Graag tot dan.
1: Tot dan, zeg ik.
3: Tot dan, Bart.
0: Het was weer een waar genoegen.
1: Ja. Ik hoop dat ze
0: trouwens op mijn verjaardag trouwens bedenken.
1: Oh ja? Gaan we een feestje bouwen?
0: 10 oktober, toch?
1: Of is het lekker bij jou thuis?
0: Het is 10 oktober.
1: Dat is serieus mijn verjaardag, ja.
0: Nou, dan ben ik er gewoon. Denk. Nee, dan krijg je ook bij het op bed. En dat soort dingen. Nee, als je 25 jaar samen bent, dan werk ik dat niet meer.
1: Sorry, schat. Dit heet van de week nog. Sorry.
2: En natuurlijk hoor je hier straks typisch 80.
1: Als ik dit thuis zeg, doet ze het echt nooit meer. Zo is het inderdaad. Over 2 weken zijn we er weer, denk ik. En anders over 4 weken laten we dat gewoon bespreken. En we gaan eruit met die mevrouw die niet van de scherm te knuppelen is. Met een telefoon in de hand. Bente en parachute.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden, is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer: vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Als je moet het maar weten. Oh. Does she matter know? Van de Zweedse formatie ABBA. Ik zou zeggen welkom bij het eerste gedeelte van Typisch 80.
1: Het komende uur. De beste hits van de afgelopen 25 jaar. 25 jaar. Dit is Typisch 80. Typisch 80. Met André van Straten. André van
0: Straten. Ik zou zeggen, welkom bij het eerste gedeelte van Typisch 80. We gaan tussen de koffie en de lunch, de hits uit het hele verleden. En natuurlijk, ja, we gaan een stukje draaien van Van Niel. Alles tijd voor het regionieuws. En natuurlijk Meteor 100 en live in concert kan je de eerste uur dus allemaal gaan.

Cyrus en I Just Might. Heerlijk om dat weer terug te horen. En dat van Pharrell Williams en Miley Cyrus en Gone Get It Be. Heerlijk. Jordal, hoogst tijd voor een stukje van Vernieuw. En ja, wat heb ik hier op de draaitafel liggen? Ze heet eigenlijk Kim Smit, zoals haar echte naam luidt. Is behalve zangeres ook tuinierster. Haar vader, Marty Wilde, was eigenlijk de bekende rock'n'roll zanger in de jaren 50. Hij scoorde een top 10 in de top 40 in 1968 met Gavin Gavney. Ja, als ik goed uitspreek. Maar wat gaan we draaien? Uit 1981. Ik ga hem opstarten. Ook wel eens leuk om terug te horen. En dan weet je wie er om wie het gaat. Kim Wilde. Inderdaad. Cambodia. Uit 1981. Jordal van Vinyl.

0: we geven die op hoor. Nee, absoluut niet. Rick Astley en Never Gonna Give You Up. En daarvoor Beyoncé en Radio. En we trapten af van een stukje van Vanilla 1981 van Kim Wilde en Cambodia. Heerlijk om dat weer terug te horen. Als ik naar de klok kijk, beginnen we aardig op te schieten naar de onderbreking. Naar het regio nieuws. Maar voordat het zover is, een beetje rust in de show. Wat dacht je van deze?
1: En dan nu even tijd voor koffie. Ja, lekker. Even bijkomen. We gaan zo weer verder.
0: Onder genot van een bakkie pleuren ga ik jou de volgende informatieve informatie met jou delen. Onderweg namelijk het regio nieuws en natuurlijk een hele mooie, inderdaad, in Meet in Holland. Bent Herink, of Bert Herink, najaarszon. Ik mag dat wel. Ook onderweg Jason Durlo, Kiss the Sky, die komt er nu aan. Ik zou zeggen deze zaterdag, we mogen weer. Ik zou zeggen, gast erop, kom maar.
1: Ah, daar gaat hij weer.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
3: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
2: Wij in ieder geval wel.
4: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
2: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
5: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
2: Het stratenspel.
5: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
2: En Cabaret voor 9.
6: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
2: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
4: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
2: De info en hitkick. Best wakker.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een motorrijder is vrijdagavond zwaar gewond geraakt op de Hoeverweg bij Egmond aan Den Hoef. Bij het ongeluk waren 4 voertuigen betrokken. Ook was er een kopstaartbotsing. Daarbij raakte iemand bekneld. Een auto kwam bijna in de sloot. De Hoeverweg werd afgesloten voor hulpverlening. En wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Een fietster is vrijdag gewond geraakt bij een botsing op de Van Bladerenweg in Bergen. Het ongeluk gebeurde op de fietsstraat bij de kruising met de Leo Gestelweg. De vrouw botste met een snorscooter. Ambulancepersoneel hielp haar en bracht haar mee. Ook de scooterrijder raakte gewond. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Bij een horecacontrole in Uitgeest zijn donderdag meerdere overtredingen gevonden. 5 horecazaken werden gecontroleerd door verschillende diensten. Er werd gekeken naar arbeidsregels, veiligheid, milieu en criminaliteit. 1 bedrijf overtrad arbeidswetten. Bij een ander was de elektra onveilig. En een derde bedrijf had niet alle vergunningen. In Dijk en Waard zijn zorgen over nieuwe geluidsregels van de provincie Noord-Holland. De provincie wil verkeersgeluid langs provinciale wegen verder beperken. Volgens de gemeente kunnen de regels woningbouw moeilijker maken. Meer woningen zorgen namelijk ook voor meer verkeer. Dijk en Waard vreest daardoor problemen met de woningbouwopgave. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

straks een hele mooie najaarszon, hè? Oh, Bert Hering in Made in Holland. Al de weg. Irvin de Fey, Boogie Wonderland en Lois Lane en Tonight. En dit is Ed Sheeran. En die hele mooie Azizam hier.

Lois Lane en Tonight. En daarvoor Vinter Fire en Boogie Wonderland. En we trapt af met Ed Sheeran en Azizam. Voor het weet zijn we toegekomen aan het laatste item van het eerste uur. Alweer namelijk live in concert. En bijzonderen, maar wel onderweg. Ja, Lucy Silvas. Die hele mooie Breathe In.

0: Chrissy Silvers en Breathe In. En daarvoor Jackie en Dead Love. Live in concert. Ja, daar hebben we nu een bijzondere persoontje. En die is in 1985 ooit eens een keer te gast geweest bij toen de tijd dat hij nog leefde, Willem Bruis, in de Sterrenshow. En ja, we gaan even een stukje even laten horen vanuit die periode, wie dat was.
1: I'm so happy that you're here.
2: I am too. I really am. I've missed you.
1: Yeah, you're living in my caravan,
2: yes.
1: Hè? Ja, ik heb je in huis genomen, hoe vind je dat? In mijn caravan. John, just one question.
2: Yeah.
1: I didn't dare to ask you.
0: Ja, hij hoort het al, hè? John Warwick, en hij ging daar een duetje mee zingen. En ja, maar hij zal toen een bepaalde solo op zich nemen, maar dat werd dus helemaal niks. Maar we gaan hem draaien, live in concert, en dat zou je ermee gaan zingen. Heartbreaker. Ik zou zeggen tot straks in twee gedeelten van Typisch 80.
3: Typisch 80 presenteert meer muziek in het weekend met Live in Concert.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jenny Volkeroen met het NOS-journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat viel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam? Langzaam rijden over 6 kilometer tot aan knooppunt de Nieuwemeer met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio.

zou zeggen, welkom terug in het tweede gedeelte van Typisch 80. Het programma tussen de koffie en de lunch, de hits uit het heden verleden. En natuurlijk, ja, een stukje van vinyl gaan we draaien. Absoluut, een hele leuke. En natuurlijk ook niet te vergeten, namelijk de onderbreking, het regio nieuws en de tweesbank. En als afsluiter, de 80's Dance Classic, kan je tweede uur dus allemaal gaan verwachten in Typisch.

als we het over covers hebben. Ja. Ace, Ring My Bell. En dit was het originele. Anita Ward. En ja, die zong dat eigenlijk, Ring My Bell. En daarvoor, ja, eigenlijk nee, ik heb nog een cover voor je. DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. En hoor. Dat is eigenlijk ook een cover. Het origineel is van Anita Ward. En daarvoor hoorde ik ook cover van Aids en Ring My Bell. Ik zal zeggen, hoogst tijd voor... Jawel, in de dansscholen was het wel een nummer wat vaak wel gedraaid werd als varier en wel als quickstep. En ik ga hem even opstarten voor je. Ken je hem nog? Ah, James Lloyd! Hè? En blijven lachen. Keep on smiling.

the Sun Goes Down. En daarvoor een gerestylede versie uit 1982 van James Lloyd en Keep On Smiling. Want het originele komt uit 1970 en die klinkt zo.

dus tot zover. Hoogst tijd voor, namelijk, ja, de mededelingen weer. Inderdaad, onderweg heb ik voor jou namelijk klaarstaan het regionieuws. En natuurlijk de twee hitsbank. Jawel, Steel in de twee hitsbank. Maar voordat het zover is, is Christina Milian en AM to PM.

0: aanmaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Regio-nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Baan 4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 10 minuten vertraging bij knooppunt De Nieuwe Meer. Het is drukker daar omdat de A9 dit weekend dicht is. En 10 minuten vertraging op de A10 vanuit Watergraafsmeer naar knooppunt De Nieuwe Meer bij Amsterdam Hemhavens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. DOS Event Support uit Alkmaar heeft vrijdag een landelijke SDG Award gewonnen. De prijs werd uitgereikt bij het Tropeninstituut in Amsterdam. Het bedrijf werd voorgedragen door Global Goals Alkmaar. De jury prees de maatschappelijke inzet van DOS. Jaarlijks krijgen 3 Nederlandse bedrijven deze prijs. In Noord-Holland is de brandweer weer extra alert op natuurbranden. De brandweer Noord-Holland-Noord ging vrijdag terug naar fase 2. Ook andere korpsen in de provincie schaalden op. Na 4 weken regen neemt het neerslagtekort weer toe. Tot en met woensdag wordt weinig regen verwacht. Inwoners wordt gevraagd voorzichtig te zijn met vuur. Op station Alkmaar Noord is donderdagavond een treinreiziger beroofd van zijn horloge. De man raakte in de trein aan de praat met een onbekende jonge man. Na het uitstappen werd hij tijdens een handdruk beroofd. De politie hield de 19-jarige verdachte uit Almere 3 kwartier later aan na een achtervolging. Het horloge is terug. Café Het Spoortje tegenover het station van Alkmaar is vrijdagochtend getroffen door brand. Rond 4:50 kwam de melding binnen. De brandweer rukte met groot materieel uit. De stationsweg werd volledig afgesloten. De brandweer gebruikte een stormram om deuren bovenin het pand te openen. Waarschijnlijk ontstond de brand door een smeulende prullenbak. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

de tweede bank. Future Love Paradise. En de tweede was Crazy. Heerlijk. Onderweg Tina Turner, When a Heart is Over. En ook nog Yes and Hour of a Lonely Heart. Die komt ook nog aan. Hoog tijd voor een bakkie, inderdaad. Een lekker pittig bakkie. Laten we daar zelf voor hebben. Tommy Cash en Espresso Macchiato. Hier in Typisch 80 op Radio 80.

Full of Lonely Hearts. En voor Tina Turner en When the Heart Aches is Over. En Tony Kess. Of Tommy Kess. Espresso Macchiato. Beetje te veel last van de, je weet het wel, hè? Wat ook in de cola zit. Inderdaad. Te veel cafeïne gaat ook niet goed. Onderweg de 80's Dance Classic. Gaan we een eindjaar maken aan deze hele mooie show. Het is Panic at the Disco. En hij had...

0: Panic at the Disco. En hij helpt heerlijk. Ja, we gaan een eindje maken deze hele mooie show. Straks de huistuin en keukenshow tussen 12 en 2. En we gaan afsluiten met Incognito samen met Jocelyn Brown en Always There. De desk is ik voor deze week. Straks ben ik weer tussen 2 en 4 met de zaterdagmiddageditie. Ik zeg tot straks en veel luisterplezier.
1: Start

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam, 10 minuten vertraging bij knooppunt De Nieuwe Meer. En op de A10 zelf vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein voor knooppunt De Nieuwe Meer. 8 kilometer file met een klein kwartiertje op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende, is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer 8 kilometer file. Zo rijdt het ook langzaam op de A10 vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein. Binnenring van de A10 Zuid voor knooppunt de Nieuwmeer 6 kilometer file. En ook daar 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A9 dit weekend. En ook langzaam rijdend verkeer op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Amstel 5 kilometer en ook daar een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer, op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Schiphol en Knoop de Nieuwe Meer, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. De A10 zelf, tussen Amsterdam Centrum en de Nieuwe Meer, dat is richting Den Haag, 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A27, Almere-Gorkum, daar is de snelweg dicht tussen Knoop het Eemnes en Knoop het Rijnsweert door werkzaamheden. En dat duurt tot maandagochtend 5 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust en

lekker om het eens even terug te horen. Het goede doel en zwijgen. Welkom bij het eerste gedeelte van de zaterdagmiddag editie. Met de ongetekende van Staten. Tot de klok van 4 uur. Onderweg Texas, Say What You Want. Dit is Roxy Dekker en Superstar.

0: dit is Texas en Say What You Want. Nou Bart, je mag los.
1: Zondag 4 oktober is voor de 45e keer het hardloop-evenement Rondje Bergen. Het parcours van dit evenement is uitgezet in en rondom Bergen. Deelnemers lopen verschillende afstanden. Het verkeer kan hier hinder van ondervinden. Tijdens het evenement zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer om te leiden. Er staan hekken en borden met de aangepaste route.

Petty en die hele mooie Heartbreakers en A Face in the Crowd. Onderweg gaan we ons gereed maken voor het regionieuws. Inderdaad. Maar voor het zover is, ook nog een stukje muziek. Laten we daarbij eens doen. Van de Shapeshifters en Incredible.

Jones en Mono. Op weg. Avamax. En de Simple Minds. Ja. En Cecil Dutch. Inderdaad. Carol Emerald. Hier in de zaterdagmiddageditie op de 80. Stak.

op mij van Stekstel. Ach. Als eerste Carol Emerald en Stuck en daarvoor Ava Max en Million Dollar Baby. En dit is The Simple Minds, Alive and Kicking. Onderweg Prince. Krijg je nog? En we gaan een beetje een eindje maken deze mooie eerste uur van de zaterdagmiddag editie. Ik zeg het al straks in tweede gedeelte. Dit is Teddy Swims en Mr. Know It All.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en Ja 21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in Noord-Holland, de meeste oponthoud daar op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoopt de Nieuwe Meer 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Otto en Femala. Heerlijk. Welkom terug in het tweede gedeelte van de zaterdagmiddageditie. Onderweg de Spice Girls en Wannabe. En dit is Alex Warren en Fever Dream. In de zaterdagmiddageditie op Radio 80.

0: Spice Girls en Wannabe onderweg. De Sugar Babes en Taylor Swift, die komen er zeker nog aan. En nu is de hoogste tijd van een stukje informatieve informatie met Bart.
1: Fitness SAS bestaat donderdag 1 oktober precies 1 jaar. Een mooie mijlpaal die als personal trainer Saskia de Vries graag samen met haar sporters viert. Daarom staat van maandag 28 september tot en met zaterdag 3 oktober een feestweek op het programma.

Dikhout, zagen we planken. Inderdaad, van Dikhout, Stil in Mei en daarvoor Taylor Swift en You Look That You Made Me Do. En daarvoor de Sugarwaves en All in the Head. Heerlijk. Onderweg het regionieuws. Inderdaad, komt de zeik aan. En dit is Drie A's. Wiegelied.

eerste. Zeg het maar, wat is de titel? Dankjewel. Wordt zeggen van de titel, inderdaad. Miley Cyrus onderweg en de Bobby Shocks. Die komen zeker nog aan. Dit is Avicii en die hele mooie...

lekker swingen hier op de station. Bobby Shocks en Let It Swing. Daarvoor Miley Cyrus en Flowers. En Avicii met de Days. Inderdaad, we gaan een eindje breien. Deze hele mooie zaterdagmiddageditie voor deze editie. Dan wel weer heerlijk. Dingen die onderweg. Talk to me. En dit zijn de Los Frequenties. Leef even al. Ik zeg het. Tot over.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna 75.000 euro aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoop in de Nieuwe Meer 5 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, tussen Amsterdam Centrum en Knoop in de Nieuwe Meer. Dat is richting Den Haag, 10 minuten oponthoud. En de N522 Bijlmermeer richting Amstelveen. Voor de aansluiting met de A9 staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

hoorde de Commodores hier op Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met de plaat Going to the Bank. Hier op deze zaterdagmiddag, 27 september van dit jaar, 2026 is het geworden. En ik bedank mijn voorganger André van Straat even voor de afgelopen twee uur. Hij was er met de zaterdagmiddageditie en wij gaan lekker verder met Rob en Draai door. En we hebben alleen maar leuke hits om weg te draaien. We gaan zo meteen nog even naar de jaren 90 met een plaatje van Etta James. Tot die tijd gaan we naar Bruno Mars luisteren en een hit van hem die nu in de top 40 staat. Hier is de plaat On My Soul op Radio 80.

Het is James hier op Radio 80 voor de Kust en Duinstreek op deze mooie zaterdagmiddag. Het zonnetje schijnt een beetje. Het is niet heel warm, maar goed, het is prima voor toeven hier op deze zaterdagmiddag. Om je zaterdagmiddag nog beter te maken, gaan we nu R. Kelly voor je draaien.

Ariana Grande samen met Nicki Minaj. Twee dames die wel succes hebben gehad hoor. En ze maakten de plaat Side to Side op Radio 80. We gaan naar een Brits bandje luisteren genaamd Incognito. Hun debuut maakten ze in 1981 met het album Jazz Funk. En daarna hebben ze nog een grote doorbraak gehad met de hit Always There. Maar deze is anders. Dit is Don't You Worry About a

We draaiden Ariana Grande en Nicki Minaj in dit programma. En ik dacht, laat ik het trio compleet maken met Pink. En Please Don't Leave Me. We gaan nu luisteren naar de Bankzitters.

Mark Zwerner, hij richtte destijds in 1972 de band Kayak op. Dat deed hij samen met toetsenist Ton Scherpenzeel, gitarist John Slager en drummer Pim Koopman. In 1981 had hij dit Rain in Me. Hier is Crystal.

0: Fleming en we gingen even paracetamolen. We gaan nu luisteren naar Terence Trent D'Arby. In de jaren 80 was hij een Amerikaanse militair en hij sloot zich toen aan, toen hij aan het vechten was, gelegerd in Duitsland, bij de band The Touch. Maar later heeft hij zeker solo een aantal grote hits gemaakt. Deze is er ook even van een Marine.
1: The Touch.

Samber en Homewrecker op Radio 80. Ik spreek je zo meteen weer aan de andere kant van de nieuws van 5 uur. De Backbuy terug met uur 2 voor Rommie daardoor. Daarin zijn natuurlijk ook nog veel leuke platen aanwezig en ook informatie uit de regio. Dus dat komt helemaal goed. We hebben zo meteen om 6 uur natuurlijk ook nog het programma Dance Classics met mijn collega Tom Alberda. En we hebben nog Live in Concert en we hebben ook nog Chaotica met Sam Clerks.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in Noord-Holland op de A1 om te beginnen. Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. A4 Den Haag Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoop het de Nieuwe Meer 5 kilometer en 10 minuten oponthoud. De A10 Zuid van Amsterdam Centrum richting Den Haag. Daar staat 7 kilometer file en doe je er een kleine 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: haar debuutsingle van deze dame, Ilse de Lange. Het lied werd ontdekt op donderdagavond 9 april 1998... in die bekeken televisieshow Late Leeuw van Paul de Leeuw bij Nederland 3... zingt ze het live en er moeten alle hens aan dek verzameld worden. En dat was eigenlijk waarin de plaat ontdekt wordt... en later heeft ze nog genoeg andere platen gemaakt. Dit zijn de Acta en de Munich.
1: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze tilt me op en ramt me kijken.

Anouk en een New Day. We gaan terug in de tijd met Madonna. Ze wordt ook wel de Queen of Pop genoemd. En is de best verkochte en succesvolste vrouwelijke artiest aller tijden. Ik zou haar wel adviseren om niet live te gaan spelen, maar het lekker gewoon via de autotune te doen in de studio. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Die mag ik eigenlijk niet geven op de radio. Ze wordt in 2008 benoemd tot de succesvolste solo-artiest aller tijden in de top 100 van de Billboard. En dat is allemaal Amerika natuurlijk. En hier is ze met het plaat Justify My Love.

De Pontier Sisters en de plaat He's So Shy hier in het laatste gedeelte van Rommie Draai Door op deze zaterdagmiddag. Tijd nu voor Jochem Meijer met de plaat Mijn Dag. Ja, ik ga er spontaan sneller van praten, merk ik hier in de studio. En snel praten, daar is deze man ook wel goed in. Luister maar.

voor de jongeren onder ons. Bilal Wahib en de plaat Ibiza. We gaan nu luisteren naar een gouden ouwe uit eind jaren 80 van de band UB40. Lekker zomers nog. Kan allemaal op je radio. Hier is een plaat Homely Girl.

Self-Aware van Temper City. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was weer Romy Draai Door voor deze zaterdagmiddag. Ik wens je verder nog een heel fijn weekend toe. Geniet van alles. Ga leuke dingen doen. En we spreken elkaar gewoon de volgende keer weer. Iris is ook schitterend.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt licht gewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide en stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.
3: Dit is Classics Dance Party. Met Tom Alberda.
4: Tadaa! Ja, het is iets na 6 uur. Sterker nog, een minuut later dan vorige week. Nou ja, het moet kunnen, zeggen ze dan. Ja, wat zal ik ervan zeggen? En heb je toevallig naar Robin geluisterd? Nou ja, dan kun je dat ook weer terugluisteren als je dat behoefte aan zou hebben. Want in programma gemist, dan kun je dat alsnog doen. Net als in dit programma en bij Chaotica, wat er hierna komt. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Robin, in ieder geval bedankt voor de leuke aankondiging. Ik heb er weer echt van genoten. Wat hebben wij allemaal vanavond? Nou, we hebben vanavond de Jacksons, we hebben Voyage, we hebben de SOS Band, we hebben de plaat waar ik mee begin. Aha. Je moet maar gewoon lekker blijven luisteren, want dan komen ze allemaal voorbij. De onvervalste discotheekklasses en knallers uit vervlogen tijden. En dan wel met name hoofdzakelijke, zijn weliswaar remixen en maxi-singles uit de discothekentijdperk. En wat houdt dat dan in? Bijvoorbeeld dit. People's Choice. Lekker knallen. Welkom.

Ik denk dat ik in het vervolg toch maar weer even de naald moet schoonmaken en de platen een keer beter moet reinigen. Want dat heb je natuurlijk ongetwijfeld gehoord. De kwaliteit was niet alles. En dat geldt ook voor deze platen. We gaan even wat anders doen, want dit klinkt natuurlijk helemaal nergens na. En wij zorgen bij Radio 80 altijd voor de hoogste kwaliteit. En daar hoort deze zeer zeker bij. Princess.

0: Francis en Say I'm Your Number One. En dat allemaal, wat was dat ook alweer?
1: Strand, zee, duinen en muziek.
2: Radio 80. Radio 80.
0: Ik ging net even de fout in, want ik was vergeten om voordat mijn uitzending begon. En ik controleer daar bijna altijd, let wel, bijna altijd. Of dat ik het vloerkleed onder de naald vandaan heb gehaald. Of de plaat helemaal goed schoon is. We gaan het gewoon nog een keer proberen. En dan moet hij zo klinken dus. Dit zijn de Jacksons. En Blame It On The Boogie. En dat kan allemaal bij jouw Radio 80. Zo zie je maar weer. Ook radio maken is mensenwerk. Onverwalt.

Maar heerlijk is dat om dat nog eventjes je eigen fout als mens te kunnen corrigeren. Je weet het, hè? Bij Ton hoor je altijd de speciale versies. Althans, dat doe ik mijn uiterste best voor. En je zou natuurlijk de sound al kunnen hebben herkend. Want dit is natuurlijk de SOS-band. En dat allemaal op jouw radio. En dan de volledige versie. Vanaf het zwarte vinyl. Ruim 9 minuten.

0: Je bent van mij gewend, je hoort de platen van A tot Z, dus helemaal. Alleen door het kleine akkefietje in het begin van de uitzending. En doordat ik ongeveer 2 minuten ben uitgelopen, kom ik nou een beetje met deze plaat weer een beetje in het gedrang, zullen we dan maar zeggen. En dan is het best lastig. Want het is nu nog ongeveer 1,5 minuut totdat we de onderbreking hebben voor het regionale nieuws. Maar geen nood, hè? Want na het regionale nieuws, dan zijn we weer terug. En dan gaan we het gewoon nog een keer dunnetjes overdoen. Althans, proberen. Oh, what the heck. We spreken elkaar zo meteen weer. En dan kun je ook de verzoekjes kwijt via de social media. Zoals Facebook en Instagram en zo allemaal. En dan kun je het gewoon jouw verzoekje kenbaar maken in deze Classic Dance Party. En dat allemaal op jouw Radio 80. Dus we spreken elkaar zo meteen weer.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: is het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide en stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De motorrijder is vrijdagavond zwaar gewond geraakt op de Hoeverweg bij Egmond aan Den Hoef. Bij het ongeluk waren 4 voertuigen betrokken. Ook was er een kopstaartbotsing. Daarbij raakte iemand bekneld. Een auto kwam bijna in de sloot. De Hoeverweg werd afgesloten voor hulpverlening. En wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. In Noord-Holland is de brandweer weer extra alert op natuurbranden. De brandweer Noord-Holland-Noord ging vrijdag terug naar fase 2. Ook andere korpsen in de provincie schaalden op. Na 4 weken regen neemt het neerslagtekort weer toe. Tot en met woensdag wordt weinig regen verwacht. Inwoners wordt gevraagd voorzichtig te zijn met vuur. Uit Geest heeft sinds donderdag een nieuwe kinderburgemeester, Kai Hollenberg. Hij werd donderdagavond geïnstalleerd in de gemeenteraad van Uitgeest. De vertrekkende kinderburgemeester gaf hem de ambtsketen. Kai kijkt vooral uit naar de intocht van Sinterklaas. Ook wil hij met inwoners praten. De gemeente Alkmaar heeft voor 2027 een sluitende begroting. De begroting werd vrijdag gedeeld met de gemeenteraad. Alkmaar bespaart op eigen uitgaven en verhoogt enkele lasten. Daardoor ontstaat volgend jaar geen tekort. In de jaren daarna verwacht de gemeente wel tekorten. Extra bezuinigingen zijn dan nodig. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
3: Hi! This is...
4: Classics Dance Party.

0: Dance Party met Tom Alberda.
1: En dat ben ik dus. En laten we heel reëel zijn. Die platen had je natuurlijk van de Time Bandits. Had je al gehoord voordat de onderbreking was. Alleen dan heb je alleen maar het intro gehoord. En nu heb je hem helemaal. Hey, dat is nou ook Radio 80. Waar we het allemaal om doen. Jouw ultieme voorprogramma van jouw stapavond. Ook op deze zaterdag. Want het is misschien wel het laatste knappe weekend. Je weet het maar nooit in Nederland. En dan kun je de hele nacht met je meedansen. De deuren openzetten. De speakers wat harder. En de buren mee laten genieten. Mijn toestemming heb je bij deze. Dancing the Night Away. Dit is Voyage.

En dan heb je hem ook echt helemaal gehoord bij Radio 80, jullie radiostation. Zo hebben wij ook een chatbox bij Chaotica en bij Classic Dance Party, waar je zomaar in kunt stappen. En daar wordt nu gesproken over een verjaardag. Nou, en die verjaardag, dat belooft wat te worden van de week. En dan wordt hier over en weer al met cake gegooid. En gebak en weet ik allemaal nog meer.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30. Ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knop het Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knop de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide in stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio.

0: Welcome back. We hebben nog een uurtje te gaan totdat Chaotica begint. Maar... ja, ik moet wel eventjes wat verklappen, want... via de social media krijgen ze het voor elkaar dat het zelfs op deze dag dat het niet helemaal super warm is. Dat ik toch aan het zweten ben in de studio. Nou, want ik heb het even druk namelijk met het opzoeken van nummers die ze me allemaal vragen. En dat, ik moet eerlijkshalve bekennen, ik heb ze niet allemaal. Maar ik ga mijn best doen. Bij deze beloofd. Wat hebben we allemaal wel? We hebben zometeen Albert en Janet Jackson. Parsadina's. En de Gibson Brothers. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En de superplaat in de tweede helft van deze uitzending. Maar deze plaat die is blijven liggen van het vorige uur, het verzoekje. En die wil ik jullie toch niet eigenlijk... ik ga hem gewoon draaien. Dat ga ik gewoon doen. Ik denk dat dat het beste is. Als je weet welke dat het is, dan mag je meteen roepen via de social media. Want, hey, die ken ik!
1: This is a test. This is only a test.

Dat is altijd het mooie als je een interactieve show hebt zoals deze. Dan kun je dus de verzoekjes kwijt en dan vervolgens geeft Eddie uit Zwolle geeft dan te kennen van... Ja, maar Ton, ik ben van de week jarig en ik wil gebak uitdelen, bla bla bla. Maar dan moet je wel eventjes voor mij Stevie Wonder draaien. Nou, bij deze. Eddie, deze is speciaal voor jou.

Ik hoef dus niet meer te zeggen dat dit natuurlijk Stevie Wonder was. Met de remix van Happy Birthday. Bijna 6 minuten lang en je hoorde hem allemaal op jouw Radio 80. En dan kunnen we het heel kort en krachtig samenvatten. Het is een mega-artiest. Ook deze werd aangevraagd in verband met dezelfde verjaardag. Don't worry, be happy. Want ik krijg dus niet mijn bossenbol, maar een of andere kekerrol. Voordat hij dat voor elkaar gaat krijgen vanuit Zwolle, ik heb geen idee. Dan kun je best aan Eddie zelf vragen als je in de chatroom komt van de Classic Dance Party.

0: whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Maar weet je wat het mooie is van deze interactieve show? Dan krijg je meteen commentaar van Don't Worry, Be Happy. Die zegt van Ton, ik wil mijn vrouw maar één ding geven. En dat is namelijk dit.

0: on that towel.
1: Wait a minute, let's do the next song. Next.
2: Albert en Janet Jackson, Diamonds natuurlijk. En dat allemaal op jouw Radio 80. We gaan er even uit voor de onderbreking van het regionale nieuws. We zijn zo bij je terug.

0: vrijdag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de kust- en duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, voetbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide in stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De motorrijder is vrijdagavond zwaar gewond geraakt op de Hoeverweg bij Egmond aan Den Hoef. Bij het ongeluk waren 4 voertuigen betrokken. Ook was er een kopstaartbotsing. Daarbij raakte iemand bekneld. Een auto kwam bijna in de sloot. De Hoeverweg werd afgesloten voor hulpverlening. En wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Een fietster is vrijdag gewond geraakt bij een botsing op de Van Bladerenweg in Bergen. Het ongeluk gebeurde op de fietsstraat bij de kruising met de Leo Gestelweg. De vrouw botste met een snorscooter. Ambulancepersoneel hielp haar en bracht haar mee. Ook de scooterrijder raakte gewond. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Bij een horecacontrole in Uitgeest zijn donderdag meerdere overtredingen gevonden. 5 horecazaken werden gecontroleerd door verschillende diensten. Er werd gekeken naar arbeidsregels, veiligheid, milieu en criminaliteit. 1 bedrijf overtrad arbeidswetten. Bij een ander was de elektra onveilig. En een derde bedrijf had niet alle vergunningen. In Dijk en Waard zijn zorgen over nieuwe geluidsregels van de provincie Noord-Holland. De provincie wil verkeersgeluid langs provinciale wegen verder beperken. Volgens de gemeente kunnen de regels woningbouw moeilijker maken. Meer woningen zorgen namelijk ook voor meer verkeer. Dijk en Waard vreest daardoor problemen met de woningbouwopgave. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
3: This is...

0: Six Dance Party met Tom Alberda.
1: En dat ben ik dus. En laten we heel reëel zijn. Weet iedereen die fan is van dit programma, of wanneer ik wel elke zaterdagavond ervan geniet, die weet ook wat er nu staat te gebeuren. Toch? Want we hebben weer een plaat gevonden. En wat voor een. Het is een Nederlands-Belgische combinatie. En hij is uitgebracht, die plaat, op in 93. Sterker nog, op 18 januari 93. Hij werd uitgebracht op CD-single, een compact cassette en 12 inch. De stijl was Eurodance. Ja, dat zeggen jullie nog allemaal niks. Het is een van de bekendste dance-nummers van de wereld. Destijds werd hij wereldwijd maar liefst 2,8 miljoen exemplaren van verkocht. Sterker nog, het was de enige plaat die in staat was om in het Verenigd Koninkrijk, oftewel Engeland, de eerste positie te bereiken. Want de plaat die stond maar liefst op 35 landen op nummer 1. Ja, dat is heel wat. Sterker nog, het was een dusdanig goed verkopend product dat hij 17 weken in de Nederlandse top 40 heeft gestaan. Wat het gevolg is geweest, dat hij dan ook de beste plaat was en de beste en de meest verkochte plaat in Europa in 93. Bij de jaarafsluiting, dus met de jaarlijst, kwam hij helaas niet verder dan de derde plaats. En dat was meer puur gebaseerd op de punten die gehaald werden. Als bij het feit van... de aantal singles die verkocht waren. Ik zal het maar gewoon zeggen, want het is natuurlijk Ray en Anita. Oftewel, To Unlimited. En met hun allerbest verkochte single ooit. Ik zal hem maar draaien. Ik denk dat jullie hem meteen zullen herkennen. Hier is hij. Uit 1993. Let me say yeah. No Limit to Unlimited. Met kracht en met eer. De plaat, de superplaat van deze week.

Ah, wat een mooie plaat is dat toch. Too Unlimited and Ain't No Limit. En ik word er inderdaad weer... want dit is natuurlijk het mooie van een interactieve show. Word ik erop gewezen. Van Ton, vergeet ook niet te noemen van Irene Moors. De Smurven variant. En Master Blaster. De Duitse trio. Wat het ook geprobeerd heeft met dit nummer. Want dat was natuurlijk altijd het mooie van dit. Er zijn allemaal artiesten die kopiëren en die kopiëren en die brengen alles opnieuw uit. Van hits van andere artiesten. En die denken daar dezelfde eer en betoon mee te halen. En die worden dan grandioos afgeknald. Omdat ze zelf geen eigen fantasie hebben. Maar dat heb je dan niet van mij. Want hier hoor je over het algemeen... veel, heel veel. Alleen maar remixen en het origineel. Zoals deze, Robin S. De originele 12-inch met Show Me Love.

Jullie hebben natuurlijk al lang in de gaten. Want er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu bijna gekomen. Ah, ik kan hem met een gerust hart kan ik het mengpaneel overgeven aan een goede vriend, collega Sven. Met zijn programma Gotica. Want hij heeft hele grote plannen met jullie. Want als je dan toevallig op de social media hebt gekeken, dan weet je al welk, en het is sowieso in het eerste half uur, welk jaar en welk weekgetal.

zeer zeker niet uit te zetten. En dan mag je namelijk gewoon lekker blijven luisteren naar Sven met zijn gotica. De naam zegt het eigenlijk al. Een ongeorganiseerde, of jij, nee, een georganiseerde puinhoop. En dan krijg ik eigenlijk natuurlijk meteen...

hoef hem dus niet aan te komen. DJ Jurgen, Flying Higher. Higher and higher. Wat mij betreft, tot volgende week, hoi.

Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is erover gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide in stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Hey, wat leuk.
4: Ja, het is weer de tijd. De tijd. Heel veel tijd voor de after program van Classic Dance Party. Nee. Ja, hij werd al zo afgekondigd dat hij de voorprogramma van de Grote Kruis. Maar ik ben de after party vandaag. Want, ja, ik heb natuurlijk wel eventjes het afgelopen uur ben ik heel erg geweest te spitten in het verleden. Aha. En dat heeft alles te maken met het volgende waar ik eigenlijk altijd heel erg druk mee ben in het hele begin. Maar zeg, welkom. Hey, oh trouwens, vergeet helemaal hè. Oh, bijna helemaal vergeten. Ton, dankjewel voor de lekkere 2 uurtjes, hè?
5: Zo lekker vind je ze niet in de discotheek.
4: Maar wel bij Radio 80. En ja, we gaan gewoon van start.
6: Nieuw.
4: Ja, wat was er nieuw? De top 40 flashback generator die heeft er om 7 uur een jaartal en weeknummer uitgerammeld. En dat is geworden 1977 met weeknummer 37. Ik ben in de lijst gedoken en ik ben daar 5 nieuwe binnenkomers tegengekomen. Waarvan sowieso 1 heel erg, ja, naar mijn smaak, leuk Nederlands product is. Maar ja, het is een all-time favorite. Die artiest lijkt het zo stellen. Maar we beginnen natuurlijk met de laatste binnenkomer. Die op plaats nummer 35 is binnengekomen. En totaliteit 5 weken in top 40 heeft weten te staan. Met de hoogste positie nummer 24. Het gaat om Andy Gibb. Met I Just Want To Be Your Everything.

0: het allemaal. Met onze benen. Helemaal. Ik klim elke shit. Vingers bij elkaar en zeggen Sven.
1: Nee, natuurlijk niet. Dat waren de Floaters met Float On. Ja, dat was de... Ja. Niet alle hoogste, laagste binnenkomen, maar de ene laagste binnenkomen op plaats nummer 31. Heeft 10 weken in de top 40 weten door te brengen. En de hoogste positie was nummer 5. Ah, geen nummer 1. Dat is wel jammer. Ja, natuurlijk, ik had al gezegd dat het uit 1977 komt, hè, en week 37. En ja, er staat een van mijn grote favorieten van de Nederlandstalige parodieën / vreemde nummers. Ofwel, ja, gewoon een gestoord persoon met een zieke geest. Dan hebben we het over Dingetje. Ja, Dingetje is al heel lang bezig. Ja, iedereen kent er wel van Kaplaars en dat soort dingen. Maar dit is een van de eerdere dingen die hij heeft gemaakt. Op plaats nummer 25 is dat nummer binnengekomen. Heeft maar 5 weken in de top 40 weten te blijven staan. Maar de hoogste positie was nummer 10. Dus toch wel een top 10 positie. Yeah! En dat voor Dingetje. Met het nummer... Ik ga weg, Leen.
2: Hey, Leen!

0: dit is zo lekker, hè? Dat eigenlijk van alles en nog wat erin zit. Dit was Long Tall Ernie and the Shakers met Do You Remember. Ja, die kwam binnen in 1977, week 37, op plaats nummer 21. Heeft 14 weken in top 40 weten te bestaan. En wat was de hoogste positie? Ja, de nummer 1! Ja, oh, ongelooflijk, hè? Ja, ik vond het wel lekker, want er zitten zoveel lekker oude nummers in. Ja, ik ben niet zo super oud, maar die nummers ken ik ook nog een keer nagaan. Oh, man. Maar ik heb maar één ding te doen, hè. We zijn er bijna. Ja, we zijn er bijna. We hebben nog maar één nummer te gaan. En dan is het zijn alle vijf binnenkomers behandeld. Oh, wat een schok. Nee, het is geen schok. Het is gewoon de feiten. Wat gaan we doen? Nou, we gaan ze gewoon draaien. We gaan hem gewoon draaien. Ik zit er wel een beetje kijken. Ga ik zo snel of is mijn tijd niet zo grap gegaan? Maar misschien moet ik nog snel wat er voorbij zoeken. Maar dat gaan we zo zien. In ieder geval, de hoogste
1: nieuwe in de top 40.
0: Dat wil ik net zeggen, jongens. Die is op plaats nummer 19. En die heeft 8 weken in de top 40 gestaan. En 7... maar als hoogste positie, dus dat is eigenlijk niet echt hoog. En het nummer is van Philadelphia International All-Stars met Let's Clean Up the Ghetto. Maar ik kan het ook eventjes gewoon... Hé, wacht even. Ja, nog veel beter om te doen. Dan pakken we gewoon de... Ja, oh, dan pakken we gewoon de 12 inch. Veel leuker. Doen we dat. Dan gaan we het wel redden. Hé, doen we die toch? De 12 inch version van Philadelphia International All-Stars met Clean Up the Ghetto. Ja, in plaats van dan gewoon versie, hè. Het scheelt toch weer 3 minuten. Doen we dat?
2: Hey. No.
0: En straks gaan we even tussenuit voor het regionaal nieuws. En daarna zijn we terug met
3: SSOR.
0: Hier.
3: What they were trying to do was...

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beiden in stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. DOS Event Support uit Alkmaar heeft vrijdag een landelijke SDG Award gewonnen. De prijs werd uitgereikt bij het Tropeninstituut in Amsterdam. Het bedrijf werd voorgedragen door Global Goals Alkmaar. De jury prees de maatschappelijke inzet van DOS. Jaarlijks krijgen 3 Nederlandse bedrijven deze prijs. In Noord-Holland is de brandweer weer extra alert op natuurbranden. De brandweer Noord-Holland-Noord ging vrijdag terug naar fase 2. Ook andere korpsen in de provincie schaalden op. Na 4 weken regen neemt het neerslagtekort weer toe. Tot en met woensdag wordt weinig regen verwacht. Inwoners wordt gevraagd voorzichtig te zijn met vuur. Op station Alkmaar Noord is donderdagavond een treinreiziger beroofd van zijn horloge. De man raakte in de trein aan de praat met een onbekende jonge man. Na het uitstappen werd hij tijdens een handdruk beroofd. De politie hield de 19-jarige verdachte uit Almere 3 kwartier later aan na een achtervolging. Het horloge is terug. Café Het Spoortje tegenover het station van Alkmaar is vrijdagochtend getroffen door brand. Rond 4:50 kwam de melding binnen. De brandweer rukte met groot materieel uit. De stationsweg werd volledig afgesloten. De brandweer gebruikte een stormram om deuren bovenin het pand te openen. Waarschijnlijk ontstond de brand door een smeulende prullenbak. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

ik heb vandaag voor jou gewone rock, metal, folk rock, industrial en gothic metal. Niet in die specifieke volgorde, maar het gaat wel voorbij komen.

een hele nieuwe release. Ja, het is een wat oude nummer, maar toch wel een nieuwe release. Zometeen. Gisteren uitgebracht. Straks te horen hier op Radio 80. Een rock classic. Een eentje terug, maar toch. En we hebben ook nog een verrock hit. Oh. Maar wat dat is, ja, dat ga je zo horen. We beginnen met wat gothic metal. Cremate. Nee, die wil ik niet. Ik wil deze. Oh, het gaat lekker. Cremate. Oh, man. Ja, het gaat lekker. I Never Die. Van het album Black Pearl.

0: live in Krakau. Ja, dat heet ook, dat is het album van. Het nieuwe album van Till Lindemann. Ja, en als je zegt, hier is Till, wie is Till? Hij klinkt maar bekend. Ja, het is de leadzanger van Rammstein. En gisteren is die officieel gereleased. Dat hele album live in Krakau. Ja, meteen eventjes beluisterd en jij mag het hier aanschouwen. Hè? In ieder geval één nummer ervan. Und die Engel singen. Jawohl, stimmt richtig. Hey, ik heb in ieder geval al één ding afgerond van de drie. En dan gaan we gewoon nummer twee even doen, hè? Want we zijn ervoor. Want we gaan voor het belangrijke
1: Rock Classic van deze week.
0: Ja, en welke wordt dat? Nou, ik zit even een beetje te kijken en het is een Rock Classic. Nou, die is me toch een partijtje oud, joh. Die komt uit 1969. Ja, daar gaat een tijdje terug, hè, jongens. Het heeft daadwerkelijk in de top 40 gestaan. Het heeft 6 weken in top 40 gestaan. En de hoogste positie was maar nummer 23. Het album was aardig controversieel. Want er waren heel veel commentaren over, omdat ze een minderjarig meisje met een ontbloot bovenlijf als, ja, hoes hadden. Als albumcover. Ze hebben het nooit aangepast. Dus kan je nagaan. Ja, ze hebben gewoon blinde vertrouwen erin gehad dat het goed zou komen. Nou, en dat is het ook geworden, want het is namelijk Blind Faith. En ik heb wel voor het nummer gekozen. Well, alright.

0: Sight van Blind Faith. Van het gelijknamige album Blind Faith. Ja, dat was de Rock Classic van deze week. En we gaan je toch... ik heb nog één belofte eigenlijk te doen. Nou ja, eigenlijk twee. Want ik heb natuurlijk ook gezegd van dat er... Dat ik nog metal zou hebben, want dit was natuurlijk rock, hè. En ik heb nog metal staan en ik heb folk rock. Dus wat gaat er nu komen? Nou, ga je nu een stukje metal doen, maar dan wel als een verrockhit zijnde. En een verrockhit houdt eigenlijk in dat er een artiest is die een bekend nummer of bekende nummers heeft gedaan. Zo, maakt mezelf heel moeilijk. Een bekend nummer in een rockjasje heeft gestoken. Of in een, zoals deze, een metaljasje. Dus die heeft zich eigenlijk helemaal uitgeleefd. Nou, Leo is een... zijn achternaam ga ik niet doen, want die kan ik helemaal niet uitspreken. Die is lastig. Maar die gozer, die maakt heel veel... parodieën is het niet. Het zijn gewoon verrockhits, zo gezegd. Die maakt er echt hele mooie metal songs van. Maar hij doet het soms niet alleen. Op dit moment deed hij het ook samen met zijn... vriendin. Oh, ofwel featuring Mary Spender. Ja, die kan ik nu wel uitspreken. En heeft hij het volgende nummer heeft hij eigenlijk helemaal in een metal jasje gestoken. Van Dire Straits. Nou, dus iedereen zegt, dan moet je met je poten vanaf blijven. Enigszins wel, maar anderzijds denk ik van, probeer het eens. Ik ben benieuwd. Nou, ik heb het gehoord. En ik zeg, dikke duimpjes omhoog. Ik hoop dat jullie het ook zo vinden.
1: Hey Mary, show me that riff.
2: Okay.
0: Sultans of Swing. Leo featuring Mary Spender. Hier op Radio 80. De verrockhit van deze

Sultans of Swing, Leo featuring Mary Spender. Als je wat meer van deze gast wil zien, kan dat. Want hij heeft dingen op YouTube staan en op andere kanalen. Die gozer die speelt de drums. Hij speelt zelf gitaar, hij speelt de basgitaar, hij speelt de keyboard. Hij filmt eigenlijk alles in meerdere facetten. En hij edit het ook helemaal bij elkaar. Dus dan krijg je hele leuke videoclipjes. Hij is lekker een beetje een creatieve muzikale gek. Dus ik zou zeggen, zoek het gewoon even op. En als je het niet kan vinden, Frog Leap Studios. Dat is zijn merk gebeuren. Dus daar kun je het in ieder geval op terugvinden. Op Jijbuis. Dat hebben we weer afgehandeld. Ik heb nog één dingetje wat jullie hebben beloofd. Ga ik ook doen. Je gaat als laatste wat folkrock horen. Ja, ik hoor al mensen denken van, oh fuck, wat gaan we nou weer krijgen? Folkrock. Het is niet zo erg als je denkt dat het is. Het is gewoon muziek, maar dan net anders. Nee hoor, het is gewoon rock. Maar dan, we moeten het ons moeilijk maken. Ik zeg, dit is de laatste voor SSOR. En dan zijn we zo meteen terug met de tweede uur Grotica. En wat daarin gebeurt, dat hoor je zo meteen. Dit zijn Paper Aeroplanes met Stones Inside Your Shoes. En dat loopt me toch bijna lastig, joh. Dat kan ik je wel vertellen. Ik zeg tot zo. Zijn we 100% retour.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knop het Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knop de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide in stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Hoor je dat? Of het een gurig en kouder wordt? Man, ga je mijn zwembroek lopen, joh. Tegenwoordig. Oké, en welkom. Het tweede uur Grote K. Ja, is weer van start. Het is weer de hoogste tijd ervoor, hè. We gaan er weer helemaal voor. Het tweede uur wordt weer ellende. Dus daar moeten we wel weer onze vaste waarschuwingen aan tegenover zetten.
6: Dit programma is niet geschikt voor woke personen als je in die categorie zit en opvalt en toch luistert. Dan doe je voor op geheel eigen risico. De programmamakers zijn niet verantwoordelijk voor jouw eventuele eerder opgelopen emotionele en of psychische klachten. Voor een klacht stuur een e-mail naar klacht@hersenpanuitdekom.nl.
5: Ja, we herhalen nog wel, want ik weet het. Ik krijg alleen maar klachten over.
6: Voor klacht stuur een e-mail naar klacht@hersenpanuitdekom.nl.
5: Ja, nou, oké, duidelijk. We gaan er helemaal voor. Wat gaan we altijd met het begin van de tweede uur doen? Ja, we gaan er proberen vol in te rammen met eigenlijk van alles. En een beetje op tempo, een beetje knallend, oftewel... Bam, bam. Ja, we doen het met Laila Kay, Open Sesame. Nou, we hebben de deur opengezet voor het dansfestijn. Ja, want om naar de volgende...

0: Open sesame easy.
1: Ah, dat gaat dus heel makkelijk, hoor ik. Oh, dat was Leila. Hey, oh man, oh man, oh man. Hey, ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ik zit even in dubio. Zal ik het wel of zal ik het niet doen? Maar ja, ik heb de waarschuwende geluid gegooid. Dus ja, dan moet ik het eigenlijk. Ja, ik kan het gewoon doen. Dus dan doen we het ook gewoon. Maar wat doen we dan gewoon? Nou, hetgene wat.

uit 2018. De plaat heeft 2 weken tot 40 gestaan. Hoogst positie nummer 16. Nou, niet veel beter nog meer. Maar is hij wel? Hij is dit. Kanye West, LL Pump met I Love It.

play. Disco, disco. Disco, disco. Ah, fijn, ik hoop dat jullie hebben vermaakt. Ook jij, Jan. Neem er nog even mee. Disco, disco. Disco, disco. We doen straks de lichten weer aan.

wens ik jullie een fantastische nachtrust. En als je niet gaat slapen, dan ga je misschien wel wat anders doen. Je weet wel wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig. Wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zeg je, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. Ja. En rij voorzichtig naar huis, blokken piloten. En we hopen.

0: Zo slecht, maar zo lekker, hè. Noodweer in de disco. Ja, ook wel fout, maar het wordt wel allemaal veiliger aan. Want hij heeft het over Durex, natuurlijk. Hey, ik zit al... we gaan het gewoon doen. We gaan het doen.
1: This is Formula One.
0: Oh. Ja, de Formule 1. Het is ook wat, hè. Ik heb eventjes... ik heb vandaag... voor de buis gezeten. Ja, het is ongelooflijk. Het is, normaal gesproken doe ik het op zondag, maar Azerbeidzjan. Ja, we hebben er vandaag gereden. En het was me toch wel weer een race waar je zegt van, nou, het was wel ontzettend interessant en heel erg spannend. En dat was het zeker, want de one and only, ja, Max Verstappen, die reed weg van plaats nummer 8. En kwam op het einde. Ja, echt net vlak voor de finish. Een tiende van een seconde tekort om eerste te worden. Ja, echt. Al, het was zo... Ja, ik weet niet of je het hebt gezien, maar... Een paar mooie crashes, joh. Oh. Als je terug kan kijken, doe het. Want je hebt wat gemist als je het niet hebt gezien. Dat kan ik je wel zeggen. En dit is, ja, one of my fucking favorites. Ja, het is Formula. Van de EP Formula. Ja, het is de EP Formula met Doppler van... Charlotte, de Witte. Amai, dat is een Vlaamse madammeke. Maar met hele lekkere techno. Borgetje! Oh, sorry. Ik ga helemaal los. Ik weet niet hoe het komt, hè. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik hier ook nog een jiggeltje heb staan... met jij praten wil. Maar dat is... Nou ja, zwaar. Paddeplop. Dit is Radio 80.

garanderen. De speakers staan hier op standje burenruzie. Echt, oh, wat gaan we hier helemaal vanuit mijn panty. Niet normaal, man. Heerlijk, Charlotte de Wit met Doppler. Van het, de EP Formula. Ja, ja, heerlijk, heerlijk. Hey, ik moet er zo nog uit met voor de laatste break voor het regionale nieuws. En dan zijn we zo meteen terug met, ja, tuurlijk, the one and only Bond van Doorstarters. En natuurlijk, grote kei in die mix, maar zal Shorty er alweer zijn? Ik durf het niet te zeggen. Ik heb nog niks, ik heb hem nog niet voorbij zien komen. Dus de kans wordt heel erg nihil. Maar ja, ik heb altijd wel een klein beetje backup gemaakt. Dus er is altijd wel lekkere dance hier op Radio 80. Ik zeg tot zometeen. Dan zijn we zometeen 100% retour met het laatste deel. Grotica in de mix. En ja, dat andere zat in je kop. En deze blijft ook heel erg in je kop zitten. Can't get you out of my head. Kai.

0: afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
2: Hit Dossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4.
3: Non-stop.
1: Radio 80 Hit Dossier.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide in stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De oud-katholieke parochies van Alkmaar en Den Helder fuseren tot één parochie. De nieuwe geloofsgemeenschap heet Parochie van de Heilige Laurentius en Nicolaas. Ze bleef al langer verbonden en organiseert straks vanuit Alkmaar kerkdiensten en activiteiten. De fusie wordt op 4 oktober gevierd. Een motorrijder is vrijdagavond zwaar gewond geraakt op de Hoeverweg bij Egmond aan Den Hoef. Bij het ongeluk waren 4 voertuigen betrokken. Ook was er een kopstaartbotsing. Daarbij raakte iemand bekneld. Een auto kwam bijna in de sloot. De Hoeverweg werd afgesloten voor hulpverlening. En wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. In Noord-Holland is de brandweer weer extra alert op natuurbranden. De brandweer Noord-Holland-Noord ging vrijdag terug naar fase 2. Ook andere korpsen in de provincie schaalden op. Na 4 weken regen neemt het neerslagtekort weer toe. Tot en met woensdag wordt weinig regen verwacht. Inwoners wordt gevraagd voorzichtig te zijn met vuur. Op station Alkmaar Noord is donderdagavond een treinreiziger beroofd van zijn horloge. De man raakte in de trein aan de praat met een onbekende jongeman. Na het uitstappen werd hij tijdens een handdruk beroofd. De politie hield de 19-jarige verdachte uit Almere 3 kwartier later aan na een achtervolging. Het horloge is terug. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
6: Van de door de regering beschikbaar gestelde zendtijd voor de Bond van Doorstarters volgt nu een uitzending van de Bond van Doorstarters. Doorstarters.

0: Maand 7, de 31ste. En het gaat weer zoals het hoort te gaan. Nee, niet zoals ik wil dat het gaat. Maar oké, zwa, paddenplop. Hey, en dit was natuurlijk de Bond van Doorstarters. Met een mix uit 1986. Maand 7, 31ste. Ja, de laatste dag van die maand. Hè, en dat was bijna augustus. Een mix van Peter Slaghuis, oftewel bekend als Hit House. Disco Breaks Apart 2. En dat was de DVD. Ja, DJ Shorty is nog steeds niet aanwezig. Oh, het is ook wat, hè. Ja, ik kan er ook weinig aan doen. Die is er eventjes helemaal van tussenuit. Dus die gaat het niet zijn. Jammer, jammer. Maar we gaan wel...
1: Chaotica in de mix.
0: Ja, we proberen het een beetje in de mix te brengen. Dus dat gaan we ook wel doen. Maar wel met de dance tracks. Maar zonder DJ Shorty. Ah, ja, sorry. Ik kan er ook weinig aan doen. Maar we gaan ons best doen. Ik zat te denken, we gaan beginnen met... Anima en Angry en Son of Sun met Voices in My Head. Ja, je hoorde het net al een beetje voorbij komen. Dus bij deze alsnog, maar dan lichtelijk in de mix hier op Radio

0: Het is weer bijna voorbij. Oh, goud kruis voorbij. Volgende week zijn we natuurlijk 100% retour voor een tweede... Voor nog een keer, hè. We gaan het gewoon weer proberen opnieuw. Kijken of het dan wel gaat. Want deze overnames waren echt finaalruk, merk ik. In de mix, dat gaat hij goed, maar uitwerking, halfballig. Dit is trouwens Mau P met Like I Like It. Ik zeg tot de volgende keer, dan zijn we 100% retour.
1: Weer een nieuwe, volgende week, nieuwe

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knop het Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag voor knop de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide in stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
6: Typisch 80 presenteert meer muziek in het weekend met Live in Kouster.

0: Grazie. Sì!
1: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
2: Wakey, wakey!
3: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
4: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
5: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
4: Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja.
3: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem er eens contact met ons op.
8: Hallo.
3: Redactie@rtv80.nl.
5: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
3: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
6: En doen we het stil op de radio. Apart.
5: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide in stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De oud-katholieke parochies van Alkmaar en Den Helder fuseren tot één parochie. De nieuwe geloofsgemeenschap heet Parochie van de Heilige Laurentius en Nicolaas. Ze bleef al langer verbonden en organiseert straks vanuit Alkmaar kerkdiensten en activiteiten. De fusie wordt op 4 oktober gevierd. Een flinke brand heeft zaterdagochtend vroeg een woning in Broek op Langedijk zwaar beschadigd. Het vuur brak uit op de begane grond van een appartementencomplex aan de Breesloot. Alle bewoners moesten naar buiten. Een buurman bluste al met een tuinslang voordat de brandweer arriveerde. Eén man werd behandeld door ambulancepersoneel. Een fietster is vrijdag gewond geraakt bij een botsing op de Van Bladerenweg in Bergen. Het ongeluk gebeurde op de fietsstraat bij de kruising met de Leo Gestelweg. De vrouw botste met een snorscooter. Ambulancepersoneel hielp haar en bracht haar mee. Ook de scooterrijder raakte gewond. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Bij een horecacontrole in Uitgeest zijn donderdag meerdere overtredingen gevonden. 5 horecazaken werden gecontroleerd door verschillende diensten. Er werd gekeken naar arbeidsregels, veiligheid, milieu en criminaliteit. 1 bedrijf overtrad arbeidswetten. Bij een ander was de elektra onveilig. En een derde bedrijf had niet alle vergunningen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja, 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide in stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wulp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur, wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er twee mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wulp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide in stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuige zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor knooppunt Watergraafsmeer 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 Zuid richting Den Haag voor knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer langs beide in stilstaan. En kost je ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden. Die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen.